Jakarta di This Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Muhammad Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia.

De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono bracht dinsdag op de Noorse ambassade in Jakarta een laatste groet en tekende het condoleansregister na het overlijden van de Noorse koning Harald V. In een bericht op sociale media betuigde hij woensdag namens de Indonesische regering en bevolking zijn diepste medeleven aan de koninklijke familie, de Noorse regering en het Noorse volk. Hij verklaarde dat koning Harald V. herinnerd zou blijven om zijn leiderschap, oprechtheid, bescheidenheid en toewijding. Koning Harald V. stond sinds 1991 aan het hoofd van Noorwegen en oogste tijdens zijn ambtsperiode zowel in binnen- als buitenland veel lof. Hij werd afgelopen vrijdag doodverklaard. De begrafenis in het Koninklijk Mausoleum in Oslo staat gepland voor aanstaande woensdag. De Indonesische vice-minister van Buitenlandse Zaken Anies Mata heeft opnieuw gewezen op het belang van de beweging van niet-gebonden landen of NAM bij het aanpakken van wereldwijde geopolitieke uitdagingen. Hij deed deze uitspraak tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de eerste NAM-top die van 30 augustus tot 1 september 2026 in Belgrado, Servië plaatsvond. In een officiële verklaring die woensdag in Jakarta werd ontvangen, schetste Anies drie belangrijke punten voor de beweging van niet-gebonden landen. Ten eerste benadrukte hij de noodzaak om de geest van solidariteit en broederschap hoog te houden en tegelijkertijd te blijven opkomen voor onafhankelijkheid. Ten tweede moet de NAM werken aan strategische autonomie, met name in vitale sectoren zoals voedsel, technologie en energie. Ten derde stelde Anies dat de beweging van niet-gebonden landen een rol moet spelen bij het realiseren van een toekomst die gebaseerd is op rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en samenwerking tussen landen. Het ministerie van Toerisme van Indonesië organiseerde op woensdag in Taipei, Taiwan, de Wonderful Indonesia verkoopmissie. Het doel hiervan was om de aanwezigheid van Indonesië op de Taiwanese toerisme-markt te vergroten en tegelijkertijd Indonesische spelers uit de toerismesector in contact te brengen met zakenpartners in Taiwan. In een officiële verklaring liet Nima de Ayu Martini, vice-minister voor marketing bij het ministerie van Toerisme, weten dat de verkoopmissie gericht is op het uitbreiden van het Indonesische zakelijke netwerk in Taiwan, als ook op het vergroten van het vertrouwen in en het versterken van de reputatie van Wonderful Indonesia te midden van de concurrentie met andere bestemmingen. Ze kondigde tevens aan dat Starlux Airlines vanaf 1 oktober 2026 directe vluchten tussen Taipei en Denpasar gaat uitvoeren met een frequentie van 5 vluchten per week. Volgens Martini zal deze directe vliegverbinding naar verwachting meer kansen bieden voor Indonesië om zijn marktaandeel op de Taiwanese toerismemarkt te vergroten.

nieuwste informaties uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: De Indonesische Meteorologische Dienst of BMKG verwacht op donderdag 3 september op veel plaatsen in Indonesië zwaar bewolkte omstandigheden en nevelige lucht. Op Sumatra worden onder meer Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang en Palembang met bewolkt weer geconfronteerd. In Pekanbaru en Bandar Lampung kan nevelige lucht voorkomen, terwijl in Banjarmasin kans is op rook of mist. In Tanjung Selor, in Noord-Kalimantan, is er kans op onweersbuien. In Banda Aceh, Medan en Bengkulu wordt lichte regen verwacht. Ook in het oosten van Indonesië kan op verschillende plaatsen lichte regen vallen. Dat geldt onder meer voor Mamuju, Palu, Jayapura en Jayawijaya. Op andere plaatsen in het oosten, waaronder Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Manado, Ambon en Merauke, wordt overwegend half bewolkt tot zwaar bewolkt weer verwacht. Daarnaast kan in Manokwari nevelige lucht voorkomen. In Nabire bestaat er kans op rook of mist.
0: Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia。
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Tijd is het mooiste geschenk. Wanneer iemand zijn tijd geeft, geeft hij een deel van zijn leven dat nooit meer teruggenomen kan worden. Dono, ook bekend als Wahyu Sardono, is een radiopresentator, acteur en komiek die bekend staat als onderdeel van het legendarische trio Warkop DKI samen met Casino en Indro. Zijn carrière begon in 1975 bij het radioprogramma Warkop Prambors, waar hij het personage Slamet speelde. Later vertolkte hij dit personage ook op het Witte Doek in Manatahan in 1979, Gengsidong in 1980 en Gererasa in 1981, voordat hij bekend werd als Tono in de Warkop films. Achter zijn komische imago, dat vaak geassocieerd wordt met onschuld en humor, staat Dono bekend om zijn kritische en serieuze werk. Hij gebruikt humor, schrijfstijl en karikaturen als middel om sociale en politieke kritiek over te brengen en staat bekend om zijn zorgvuldige voorbereiding van zijn personages en komisch materiaal.

and fun in the airfare with Voice of Indonesia. Pegawai Klaipas Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, zojuist hebben we geluisterd naar een liedje permintaan hati van Leto, een liedje dat zacht maar diep binnenkomt. Leto staat bekend om hun poëtische teksten en melodieën die aanvoelen als een rustige avondbries, maar met een emotionele lading die blijft nazinderen. Permintaan hati vertelt over volgen van je innerlijke stem, over luisteren naar wat het hart werkelijk verlangt, zelfs wanneer woorden tekort schieten. De sfeer van dit liedje is een getogen, bijna contemplatief, met subtiele instrumentatie die ruimte geeft aan de tekst. Het is zo'n liedje dat je niet alleen hoort, maar ook voelt. Terwijl de melodie zich ontvouwt, wordt je meegenomen in een wereld van eerlijkheid, kwetsbaarheid en hoop. Een prachtig moment van reflectie midden in onze uitzending. En straks schakelen we over naar een klassieker van de Indonesische popscene, het liedje Selalu Untuk Selamanya, gezongen door Fatur. Dit liedje ademt pure romantiek uit de jaren 90, warm, oprecht en vol toewijding. Fatur, bekend om zijn karakteristieke stemgeluid en emotionele interpretatie, weet met dit liedje een tijdloze boodschap over te brengen, liefde die niet tijdelijk is, maar blijvend en trouw, wat er ook gebeurt. De melodie is meeslepend met een refrein dat uitnodigt om zachtjes mee te zingen. Het is muziek die herinneringen oproept, misschien aan een eerste liefde, misschien aan een belofte die ooit is uitgesproken. Blijf dus bij ons, laat u meevoeren door deze muzikale reis vol gevoel en betekenis. Hier is Fatur met het liedje Selalu Untuk Selamanya. Veel luisterplezier!

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, deze keer bespreken we het Chai Diraga Cultureel Festival, een cultureel evenement dat plaatsvindt van 4 tot en met 6 september 2026 in het regenschap Cirebon, West Java. Dit jaarlijkse festival houdt de Larung Chai-traditie in ere, een lokale traditie die verbonden is met dankbaarheid jegens de natuur. In 2026 beleefde het Chai Diraga Cultureel Festival zijn 7e editie. Luisteraars, een van de belangrijkste onderdelen van het Chai Diraga Cultureel Festival is de Larung Chai-traditie. Tijdens deze processie wordt water verzameld uit 9 bronnen in het gebied rond Ciledug. Het water wordt vervolgens in een processie naar de samenvloeiing van de rivieren Cijangkelok en Cisanggarung gedragen. Deze waterverzamelingsprocessie symboliseert dankbaarheid en respect voor water als levensbron. Het dient ook als een manier om te bidden voor de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap. De gemeenschapszin is te versterken en het bewustzijn te vergroten over het behoud van de waterbronnen en de lokale cultuur. Naast de Larung Chai-processie biedt het Chai Diraga Cultureel Festival ook diverse kunst- en culturele activiteiten. Deze voorstellingen betrekken de gemeenschap bij het presenteren van regionale kunst en tradities. Dit festival dient als platform om de lokale cultuur aan een breder publiek te introduceren.

0: Het Chai Diraga Cultureel Festival is een van de activiteiten die deze culturele rijkdom laat zien door middel van een reeks traditionele processies en artistieke voorstellingen. Tijdens dit festival worden diverse elementen van de lokale cultuur getoond in een reeks activiteiten waarbij de gemeenschap en lokale kunstenaars betrokken zijn.
1: Voice of Indonesia, de internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digital. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, het strand van Senggiling, gelegen in het district Bintan op de Riau-eilanden, is een bestemming voor maritiem toerisme. Dit strand is één van de verborgen paradijzen op het eiland Bintan en biedt een lange kustlijn met aantrekkelijke wit zand en geweldig natuurlijk uitzicht. Wel, het is interessant toch? Met een kalme en vredige sfeer biedt dit strand van Senggiling een betoverend uitzicht en is het een ideale plek om te ontspannen. Het stuk schoon en zacht wit zand zorgt ervoor dat bezoekers zich thuis voelen terwijl ze langs het strand wandelen, terwijl ze genieten van het zachte briesje. En wel, de kalme golven geven een natuurlijk en rustgevende indruk aan iedereen die hier tijd doorbrengt. De schoonheid van dit strand wordt nog completer door de helder blauwe zee, waardoor het de perfecte locatie is om te genieten van het uitzicht op de zonsopgang en zonsondergang. Het strand van Senggiling biedt niet alleen rust, maar biedt ook diverse interessante activiteiten. Een van de favoriete activiteiten op dit strand is zwemmen. Het heldere zeewater en de relatief rustige golven maken zwemmen voor iedereen erg leuk en veilig, ook voor kinderen. En dit is ook interessant hoor. Voor snorkelliefhebbers is het strand van Senggiling de juiste plek om het prachtige onderwaterleven te ontdekken. Ongerepte koraalriffen en verschillende soorten tropische vissen zijn te vinden in de wateren rond dit strand. Genieten van de zachte zeebries en het geluid van beukende golven kan een natuurlijke therapie zijn die lichaam en geest verfrist. Ik denk dat ik dit strand ooit eens moet bezoeken.

0: nieuwste informaties uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.
1: Voice of Indonesia, van Indonesië naar de wereld. Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio West Nusa Tenggara met de titel Kadal Nongak, wat kijkende hagedis betekent. In de tonen van het Sasak-instrument leert Kadal Nongak levenswaarden over het belang van het respecteren van en luisteren naar het advies van ouderen. Dit liedje beschrijft een meisje dat het advies van haar oudere zus negeert totdat haar moeder haar zakjes adviseert door middel van betekenisvolle poëzie. Oké, luisteraars, dit is het liedje Kadal Nongak, gezongen door een jonge zangeres uit Lombok, Baik Media. Veel luisterplezier!

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank, luisteraars, dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammed Elhamsha. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevende dag. Tot morgen, luisteraars.